0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Stap je naar links.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft 1 iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
2: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
1: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
3: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
1: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valdusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valdusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft 1 iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
2: Het klopt, zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
1: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
3: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
1: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
4: Radio Nova, ook dit uur.

0: Ja, het was eens een keertje aan Cliff Widget om dit programma te openen hier op de zondagmorgen bij Radio Nova. Power to all our friends. Een nummer waarmee hij heel lang geleden, ergens in de jaren 70, nog mee naar het Eurovisie Songfestival ging. Zo, haha, goedemorgen. 9 uur voorbij. 7 minuten na 9 uur. Hier bij Radio Nova op de zondagmorgen. Dat wil zeggen dat we weer helemaal klaar zijn voor Hallo Weekend. Een programma dat we weer gaan doen tot en met 12 uur. En in dit programma gaan we natuurlijk weer trachten jullie vrolijke zondagmorgen te bezorgen. Jullie kunnen natuurlijk een klein beetje meehelpen aan dit programma. Ik heb heel veel muziek opgezocht, maar eigenlijk zouden we nog maar het liefste jullie verzoekplaten hier binnenkrijgen binnen in de studio, zodat we eens lekker wat anders kunnen draaien voor onze luisteraars. Ben ik vandaag niet alleen. We zeggen even een hele goede morgen en dat aan Gerda.
1: Goedemorgen Ruud, goedemorgen luisteraars
0: Gerda,
1: allemaal.
0: Je ziet er goed uit.
1: Ah, dank u wel.
0: Inderdaad, de mensen kunnen dat mee bekijken via onze videostream. Even naar de website gaan, even op de videostream klikken en jullie kijken mee in onze studio. Gerda, ja?
1: Wij verwachten zoveel mogelijk verzoekjes natuurlijk.
0: Ja.
1: En die verzoeken die kunnen gestuurd worden via onze Facebookpagina. Daar staat er een herfstfoto van ons twee.
0: Een herfstfoto, ja. Inderdaad, ik heb hem gezien.
1: Ja. En dan, dat kan ook via onze Radio Nova app. Kan via de website www.radionova.be. En het kan ook via onze telefoon 0469 18 83 60.
0: Dat heb je goed gedaan.

0: U zit bij ons op de allereerste rij, hè? Voor de allerfijnste klassiekers, dat waren de Four Tops en dat wel met Loco in El Capoco. Het is zaterdagmorgen, 14 minuten na 9 uur. En een spannend moment, want ik heb iemand aan de telefoon en ik heb zo een klein beetje het gevoel dat er heel wat mensen heel blij gaan zijn om de volgende man nog eens een keertje te horen op de radio. Goedemorgen, Stef.
1: Hey, goedemorgen Ruud, goedemorgen Gerda.
0: Goedemorgen, Stef. Hoe is het ermee, hè?
1: Wel, sommige luisteraars krijgen berichten door. En daarom ook dat ik even zeg, ja, ik ga me even laten horen. Want je weet, de gezondheid liet een beetje van zich afweten de laatste tijd. Het gaat nu een beetje beter. En ik kan misschien wel al een klein nieuwsje vertellen.
0: Vertel.
1: Normaal gezien, zou, als alles goed gaat, deze week die komt, de komende

0: week nog niet, maar de week erop zal Stef terug op de radio zijn.
1: Ah, maar dat is goed nieuws. Dat horen wij heel graag. Ja, de gezondheid, Stef, als het allemaal niet echt mee zit zoals het moet gaan, dan moet je toch eventjes een paar dingen laten liggen natuurlijk. Eventjes helemaal herstellen. Maar ik ben wel heel blij dat we jou weer terug gaan horen op de radio. Dat is in ieder geval goed nieuws. En ik denk ook dat er heel wat mensen heel blij gaan zijn, hè?
0: Ja, want ik moet even trouwens zeggen van onze luisteraars bedankt voor alle berichtjes dat ik al gekregen heb. En ik zie er volop naar uit om terug kunnen te presenteren op de radio.
1: Ja, ik heb het ook al een keertje gehad dat je dan wat ziekjes bent en je bent dan een paar weken of een hele tijd eruit dat je geen radio kan maken. Dan gaat het op een of andere manier toch ergens weer kriebelen om de luisteraars te vermaken met de mooiste muziek natuurlijk.
0: Ja, dat weten we, Ruud. Dat radio maken is een microbe.
1: Ja.
0: En die microbe die is er nog steeds.
1: Oké, maar dus we moeten nog heel even geduld hebben. Volgende week nog, volgend weekend nog niet. Maar het weekend daarna kunnen we weer genieten van de prachtige stem van Stef Leeuwenaert op de radio.
0: Ja. Dat doen we zeker en vast. We doen zoals altijd de ochtend tussen 7 en 9.
1: Ja.
0: En in het weekend, hallo weekend, waar en, mensen dus ook live verzoeken kunnen vragen.
1: Ja, mag ik,
0: kunnen dat ook via onze website en zo. Hè?
1: Ja, mag ik wat vragen, Stef?
0: Doe maar.
1: Komt Stonsje ook mee?
0: Dat is een idee dat ik heb. Stonsje die presenteerde samen met mij de laatste tijd.
1: Ja.
0: En ik denk wel dat ik Stonsje wel ga vragen.
1: Dat is ook goed nieuws. Want er zijn heel wat luisteraars die dat eigenlijk wel een fantastische combinatie vonden. Jullie twee, we krijgen daar toch berichten van hè, fijn, Stef en Stonsje op de radio. Dus als Stonsje dan nog wordt uitgenodigd, dan zijn denk ik heel wat luisteraars weer heel blij dat ze jullie weer gaan horen op de radio en we jou weer elke dag op de radio hebben tussen 7 en 9 uur om de mensen lekker wakker te maken.
0: Ja, dat is ons doel, dat we dus, ik zeg het, nog één weekje geduld en dan ben ik terug op de radio.
1: Voilà, Stef, hele leuke vooruitzichten. We wensen jou nog het allerbeste toe. Probeer toch eventjes helemaal terug in orde te zijn, dat de gezondheid weer helemaal op punt komt en dan horen we jou binnen enkele weken weer terug op Radio Nova.
0: Oké, ik ga misschien een oproepje doen voor jullie.
1: Ja, doe eens.
0: Dat onze luisteraars massaal vandaag
1: is
0: gaan groeten en verzoeken opsturen via de mail, via de app. Elke manier, website en zo. Hoe meer we toch wel groeten en verzoeken krijgen, hoe plezanter het ook is voor jullie om
1: inderdaad,
0: het programma te maken.
1: Inderdaad. Ik heb het er straks ook al gedaan aan onze luisteraars. Lekker veel berichten sturen en dergelijke. Het kan via verschillende kanalen. Dus laat allemaal maar komen, jullie verzoekplaten. Stef, mag ik jou hartelijk danken om te bellen?
0: Zeker en vast. Ik zeg het, de hele tijd me niet gehoord, maar de gezondheid liet het afweten.
1: Ja.
0: En daarom dat ik zei van, oké, ik ga deze morgen even bellen met het goede nieuws.
1: Heel goed.
0: Komende week niet, maar de week nadien dan zijn we terug.
1: Voilà, we kijken er met z'n allen naar uit, Stef.
0: Ja, oké.
1: Bedankt,
0: Ruud en Gerda.
1: Ja.
0: Veel succes met het programma.
1: Dank je wel.
0: En tot binnenkort.
1: Oké, bedankt, Stefke.
0: Dag.
1: Salut.
0: Dag.

0: Ze heeft er even moeite op moeten wachten. Of we hebben er beter gezegd even op moeten wachten. 4 jaartjes heeft ze erover gedaan om de perfecte plaat nog een keertje uit te brengen. En het opnemen van dit nummer heeft er alleen maar voor gezorgd dat er de komende tijd, de komende maanden, de komende jaren nog veel meer muziek aankomt voor deze Lindsay, haar allernieuwste single. En dat heette 1000 keer gevraagd. Gerda, we hebben hier vanmorgen al een klein beetje werk gehad.
1: Ja.
0: We zijn op zoek moeten gaan achter een nummer van Jimmy Vree.
1: Ja, inderdaad. Patrick van Liedekerke die heeft ons een berichtje gestuurd en hij zegt... Wacht, ik kan even kijken, want ik
0: ja, zoek, een beetje zoek het er even bij.
1: Hij zegt een hele goede morgen iedereen bij Radio Nova. Hierbij zou ik een oud nummer van Jimmy Vree willen aanvragen. Ik zelf heb de plaat kwijt bij de verhuis naar mijn appartement enkele jaren geleden. Al mijn platen weggedaan. Dit nummertje is eentje van zijn minder bekende periode. Mm-hmm. En het noemt Van Bedelaar tot Koning. Moest ja. het lukken, veel dank en nog een prettige zondag.
0: Het is niet gelukt.
1: Nee, Patrick, we hebben gekeken, we hebben het ook opgezocht. Het nummer staat op een LP van 1975.
0: Inderdaad.
1: En genoemd Playboy Jimmy.
0: Ja.
1: Maar dat is ook nooit uitgebracht op cd of zo.
0: Dus... Het staat ook niet online of iets dergelijks. Nee. Dus ik kan het ook niet eventjes zeggen van ik ga dat vlug even downloaden. Dat lukt jammer genoeg niet. Ik stel dan ook voor dat we wel onze uiterste best gaan doen om die plaats op een of andere manier hier te krijgen. Maar vandaag gaat dat natuurlijk niet lukken. Maar we kunnen natuurlijk wel een ander nummer draaien van Jimmy Vree.
1: Misschien moet ik eens proberen met Jimmy Vree zelf te contacteren.
0: Dat zou je kunnen doen. Dat zou je kunnen doen. Hey, beste Jimmy Vree, wij willen dat nummer, want wij hebben dat nodig voor Radio Nova. Je kan eens proberen. Ja, of dat je contact kan krijgen met Jimmy Vree. Op een of andere manier moet dat dan wel lukken. Maar we hebben natuurlijk een andere plaat van hem gevonden die we nu gaan draaien hier op de radio. Jimmy Vree dus, zo mooi, zo blond en zo alleen. Patrick, heel

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.
4: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188 360. Een bericht via

0: Ja, er gaat hier ergens een klein foutje. Volgens mij heb ik een verkeerd nummer, of in ieder geval een heel klein stukje van een nummer geselecteerd. We gaan dat straks dik en dun overdoen, maar we gaan even over naar Gerda, want Gerda heeft nog een verzoekplaat voor ons klaarstaan. Gerda, vertel het eens.
1: Ja, ik kreeg ook nog een berichtje binnen van Anja de Sager en zij schrijft een plaatje voor alle jarigen deze week. Ook voor alle zieke en eenzame mensen, ook voor alle DJ's en luisteraars van Radio Nova. En dat vanwege Jan Bakker en Anja. En ze vragen natuurlijk een plaat van Rob de Nijs.
0: Rob de Nijs, wel, ik heb er heel veel van Rob de Nijs. Deze was alweer lekker lang geleden, dus het leek me nog eens de hoogste tijd dat we deze Jan Klaassen, de trompetter, nog eens een keertje gaan draaien op de radio. Goedemorgen.

0: Ja, jullie kregen dat allemaal aangeboden namens Anja en Jan Bakker. Deze geweldige plaat en dat allemaal van Rob de Nijs, Jan Klaassen, de trompetter. Gerda, heb jij contact gehad met Jimmy Frey?
1: Ik heb al een berichtje gestuurd naar Jimmy Frey.
0: Jij hebt een bericht gestuurd naar Jimmy Frey. Dan ben ik eens benieuwd hoe lang dat we daarop moeten gaan wachten eer dat we antwoord gaan krijgen. Het zou zomaar kunnen dat hij reageert.
1: Maar normaal gezien, als ik een bericht stuur naar een of andere artiest, krijg ik daar
0: reageren ze wel, hè? Ja, ja. Ik heb dat ooit eens gevraagd aan Christophe om een jingletje van mij in te spreken. En dat heeft hij toen ook gedaan. Dus ik heb dat hier nog ergens. Misschien dat ik dat nog eens even moet laten horen. Maar doen we straks. In ieder geval, we wachten op dat van Jimmy Frey. Maar er zijn natuurlijk nog andere mensen die platen hebben aangevraagd. Collega Frank de Groef, hij was hier vorige week nog, denk ik.
1: De week ervoor, denk ik.
0: Dat was de week daarvoor. Alweer 2 weken geleden was hij hier even in de studio. Wat betreft Frank de Groef, trouwens, u hoort hem elke dag hier op de radio. Van maandag tot en met vrijdag tussen 2 en 4 uur in de namiddag met Into the Groove. En Frank die stuurt het volgende. Wel, ik zou graag een plaat willen laten draaien voor al de luisteraars van Radio Nova. En hij vroeg een plaat van Michael Doctor, Als je me nodig hebt. Wel, ik ben dat nummer gaan zoeken en ik heb dat nummer gevonden. En inderdaad, Frank de Groef, we gaan die plaat nu draaien hier op de radio. Goedemorgen allemaal, mochten jullie net jullie radio aanzetten. Dit is Hallo Weekend tot en met 12 uur. Een programma waarin we jullie platen draaien op de radio. 0469 18 83 60.

0: jij vroeger nog op dit nummer gedanst, Gerda?
1: Ik danste op alles wat aan muziek was.
0: Jij danst op alles wat muziek is. Hè? Ja, dat doe je nog altijd. Hè? Als, als we ergens naartoe gaan en de gelegenheid biedt zich aan, dan wil ze toch nog wel altijd eventjes terug naar die dansvloer gaan.
1: Ja, dan ben
0: gaan.
1: Ik vertrokken en kom ik niet terug. Hè?
0: Ja, dan ben ik je kwijt.
1: Ja, ja, maar ja. Nee. Ieder zijn hobby, Ruud.
0: Inderdaad, dat waren de Les Humphries Singers, inderdaad, met Mexico. Jouw vinger gaat omhoog, ja, dus dat wil zeggen...
1: Ja, ik denk dat ik een ander hobby ga beginnen.
0: Heb jij contact met Jimmy?
1: Nee, dan niet.
0: Vertel.
1: Met een andere hobby. Ik ga zangeres worden.
0: Zangeres, oké. Okay. Ja. Oh, maar dan zit je hier bij ons op de radio eigenlijk heel goed, hè?
1: Ja, want ik heb hier een berichtje gezien op het laatste nieuws. Daar staat, de kassa rinkelt voor Dua Lipa. Die heeft vorig jaar maar liefst een omzet gehad van 27,6 miljoen euro. Dat wil zeggen 75.500 euro per dag.
0: Oké. Okay.
1: Daarvoor kan ik ook al een keer in de schreef laten, hè?
0: Ja, met omzet. Maar dan moeten alle kosten nog af.
1: Nee. Dat zal zonder de kosten zijn, hè?
0: Flink geld verdiend dus. Ja. Ja, die artiesten die gaan ervoor, hè, tegenwoordig. Hè. De wereldsterren die verdienen bakken met geld, want ze kunnen eigenlijk vragen wat ze willen, denk ik dan.
1: Ja, maar het is moet eerst wereldster geraken natuurlijk.
0: Ik denk dat het een moeilijke wereld is. Hè. We hebben het er van de week nog over gehad. Ja. Clouseau gaat naar het Koning Boudewijn Stadion. Ze gaan daar 3 keer spelen. Dat wordt daar uitverkocht. De tickets alleen al kwamen op 12 miljoen euro. Ja, ik vraag me dan af, wat blijft er over voor die mannen zelf?
1: Hij zou nog verschieten. Ja, ik denk dat de Koen en de Chris er goed voor zitten.
0: Er zal best wel wat overblijven, denk ik dan. Maar ik denk dat het ook een hele hoop geld kost om dat wel, allemaal te organiseren.
1: Het is een speciale wereld natuurlijk. Hè?
0: Ja, de muziekwereld zit heel raar in elkaar.
1: Want vandaag kun je heel grote ster zijn en morgen kun je heel laag gevallen zijn.
0: Inderdaad, ja. Inderdaad. Zeg, vertel eens, we moeten nog even een verzoekplaat draaien, want daar moeten we ons ook mee bezighouden. Hè?
1: Ja, ik kreeg nog een berichtje binnen van Christian Doekers.
0: Doet hem snel, want de telefoon gaat.
1: Ja, en die zegt, dag Gerda en Ruud, graag een plaatje van The Cats met Let's Dance. Voor al mijn vrienden, mijn zus Ingrid en Ronnie, Guido, voor het ganse Radio Nova-team, voor alle mooie muziek en niet te vergeten voor mijn zusken die veel voor mij doet.
0: Ah, voilà. De Cats hier op Radio Nova en Let's Dance. Goedemorgen allemaal.

0: Ja, ja. De allermooiste platen worden natuurlijk aangevraagd op de zaterdag en zondagmorgen hier bij Radio Nova. En dat allemaal in Hallo Weekend. Ja, Hallo Weekend nog tot en met 12 uur. En als het allemaal een beetje mee zit, moet ik naar de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Dag, Karin. Hoe gaat het ermee?
1: Oh, goed.
0: Aan het genieten van een lekkere, rustige zondagmorgen?
1: Ja.
0: Het weer is heel wat anders, hè, dan in Griekenland, hè, in Rodos, hè?
1: Ja, het is helemaal anders.
0: het is zelfs een beetje koud buiten. Ik moet eerlijk bekennen, Karin. Wij hebben de verwarming al aangehad.
1: Jij ook.
0: Ja, ja. Het is weer nodig. Hè. We hebben hem niet al te hoog gezet. Zodat we niet al te veel energie verbruiken. Maar toch een lichte 20 graden hebben we hem toch al gezet. Zodat het toch een beetje aangenaam warm is binnen. Hè.
1: Ja, dat is waar.
0: Hoe is het met Ruffin? Of met Jurgen?
1: Dat is Martin Arman ook.
0: Ja, ja, ja, ja, die zijn nog op vakantie. Die komen vandaag terug volgens Gerda.
1: Ja, die komen vandaag terug.
0: Ja, Gerda vertelt mij hier net dat Martin en Ruffin vandaag terugkomen van vakantie. Of misschien zijn ze al terug, ik weet het niet.
1: Ah, de middag ze nog niet gehoord. Dat.
0: Ah, het zou kunnen, hè. Het zou kunnen. In ieder geval, Karin, vertel het eens. Jij belt naar de radio, dus jij wil een plaat laten draaien.
1: Ja, dat plaatje dat is voor mijn man Jurgen Philips. Ook voor mijn twee zonen Bart en Stijn. Ook voor Ruffin en Martin. En ook voor het hele Radio Nova team. En dat is alles zeker.
0: Oké, okay, dat zal het zijn, Karin?
1: Dat zal het zijn.
0: Ah,
1: ja.
0: Voilà. Bedankt. Maak er nog een fijne zondag van, hè?
1: Dat zullen we zeker doen. Ja.
0: En we gaan jouw plaat draaien. Dave, en dat wel met Danse Maintenant hier op de radio. Dag, Karin.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Ja, Radio Nova, dat betekent natuurlijk ook lekker veel Nederlandstalige muziek. En dit was de nieuwe single voor Raymond Hermans, de man die we natuurlijk kennen van het prachtige nummer Ja. Maar dit was Ons pakken ze niet. Gerda, we kunnen nog net één verzoekje draaien voor 10 uur. En ik ben daar eigenlijk heel blij mee met die plaat die wordt gevraagd op de radio.
1: Ah, wel ja, Molly die stuurde ons een berichtje. Goedemorgen Ruud en Gerda. Graag het plaatje van vader Abraham, Blauwe kinderogen, dat voor jullie, voor Stonzi, voor Stef, voor Jacqueline, voor Ilseke, voor Ronnie, voor zus Marijke en een spoedig herstel voor mijn kleinzoon Jart. En nog een fijne zondag gewenst aan al de luisteraars van Nova, van het Nova-team. Groetjes en een knuffel van Molly.
0: Dankjewel Molly. Prachtige plaat dat jij hebt uitgekozen. Ik ben heel blij dat ik hem eens een keertje mag draaien hier op de radio. Graag meer van dit. We draaien het allemaal voor jullie. Tot en met 12 uur hier in Hallo Weekend. Zometeen het nieuws van 10 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft 1 iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
2: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
1: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
3: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
1: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Ja, koffie drinken, koekjes eten en platen draaien tegelijkertijd. Geen uitgaat, maar ja, we hebben de koekje heel even opzij gelegd. Dat waren Nick en Simon en dat wel met Rosanne aan het begin. En dat allemaal van deel 2, Hallo Weekend hier. Op de zondagmorgen, hoor jij dat?
1: Er komt een blauwe lucht.
0: Er komt een blauwe lucht aan.
1: Ja. Hmm.
0: Maar ze houden een beetje warmer, hè?
1: Ik heb gezien dat er normaal gezien geen regen komt vandaag.
0: Oké, normaal gezien...
1: Wel bewolkt, maar geen regen.
0: Geen regen. Oké, dat is dan weer leuk nieuws. We zijn vertrokken voor deel 2 van Hallo Weekend. We hebben hier nog enkele verzoekplaten klaarstaan. Maar er kunnen er nog een hele berg bij, hè, Gerda?
1: Ja, inderdaad. Stuur maar door, zou ik zeggen. Het kan via onze Facebookpagina... Het kan via de Radio Nova app. Het kan via de website www.radionova.be. En het kan via onze telefoon 0469 1883 60.
0: Voilà, 0469 1883 60. Hoeft niet live, geef het gewoon even door aan Gerda. Wij zijn noteert het allemaal en dan gaan wij het voor jullie draaien hier op de radio. Dus laat van jullie horen, zou ik zeggen. En de volgende Gerda die we gaan draaien is ook op verzoek. Ik moet eerlijk bekennen... Het zegt mij direct niet zoveel. Als ik het ga horen, ga ik het wel kennen, maar vertel maar eens.
1: Wel, Werner die stuurde een berichtje. Goedemorgen Gerda en Ruud. Graag een plaatje van Luc van Akker en Anna Domino met Zanna. Dit nummer doet me telkens terugdenken aan mijn uitgangsleven van vroeger en roept mooie herinneringen op. Bedankt om het te draaien.
0: Ik ga eens kijken. Ik ga het eens instarten, Gerda. En ik ga even luisteren of dat er bij mij dan ook een belletje gaat rinkelen. Nog niet.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Ja, ja, Jordi. Jordi van Ent hier bij Radio Nova en niemand mag alleen zijn. Gerda, vertel maar, wat heb jij nog klaarstaan voor ons?
1: Wat heb ik in de aanbieding?
0: Wat heb je in de aanbieding?
1: Johan de Nijer die stuurt een berichtje. Ik wens aan iedereen die deze komende nacht mee vertrekt naar Spanje, dit met Frank van Damme en Chris Moran, een fijne reis. We gaan er daar een leuke week van maken, zegt hij. Graag het plaatje Feest in de Tent van Frank van Damme.
0: Ja.
1: Maar we hebben gekeken, Frank van Damme, dat liedje dat staat op een video.
0: Ja.
1: En die kwaliteit is niet goed.
0: Nee, kunnen we helaas niet draaien.
1: Dus stellen we voor van een ander plaatje van Frank van Damme te draaien. Als je natuurlijk graag hebt Feest in de Tent, dat wordt gezongen door andere zangers. Laat maar iets weten, dan draaien we die alsnog.
0: Inderdaad, dat kan natuurlijk ook. Nee, die Frank van Damme Feest in de Tent, dat lukt even niet. Maar we hebben wel een andere gevonden. Geen zorgen als jullie lekker op vakantie vertrekken met Frank van Damme.
1: Fijne reis allemaal.
0: Ja, inderdaad, een fijne vakantie. Frank van Damme een keertje hier op de radio. Alle zorgen voor morgen.

0: Ja, beste Johan, die feest in de tent heb ik hier niet. Maar ik heb hier best wel wat andere muziek van Frank van Damme. Dus als je graag nog een ander nummer van hem hoort, kan ik dat natuurlijk nog altijd, altijd draaien hier op de radio. Het enige wat je moet doen is eventjes te laten weten. Ik heb hier nummers klaarstaan. Het mooiste meisje, hou me vast, ik ga leven. Wat heb ik hier nog? Manuela en dergelijke. Dus wil je nog graag iets anders horen, dan kan dat natuurlijk altijd nog gedraaid worden. Gerda, vertel eens, jij hebt nog verzoekplaten.
1: Ja, ik kreeg een berichtje van Isabel Steenbeke en zij schrijft: ik wil een plaatje aanvragen voor mijn papa, die woensdag 81 jaar wordt. Wel, Isabel, ook een gelukkige verjaardag van ons aan uw papa.
0: Een hele dikke proficiat.
1: En ze vraagt de plaat aan van Semino Rossi met Zuhause ist wo man dich liebt.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Smit en de Marco Schuitmaker hebben heel goed geluisterd naar de fans. Want dit nummer kwam uit in Nederland. Daar heette het We gaan van Goes naar Purmerend. En in Vlaanderen werd er heel vlug het nummer nog veranderd. Van Hasselt tot in Gent. Ja, lekker nummer hè?
1: Ja, ja, heerlijk hè.
0: Je hebt lekker een beetje meegedanst.
1: Dat is wel een zalig ritme hè.
0: Een zalig ritme dat jij heel graag hoort. Wel, we gaan over naar iets anders. Vertel maar.
1: Ja, Mauricio die stuurde ons een bericht. Graag eens onze John Horton met Jong. En dat voor alle lieve mensen op deze aardige bol. En hij wenst ons nog allemaal een fijne zondag
0: ja,
1: toe.
0: Ja, over aardige bol gesproken. Op deze aardbol bedoel je dan waarschijnlijk. Maar, er gebeuren toch vreemde dingen hoor. Want meneer Donald Trump heeft even zijn vriendje Poetin opgezocht. Hij heeft een flinke oliedeal te pakken. En daar is Zelensky van Oekraïne niet zo blij mee. Zo staat deze morgen toch allemaal te lezen in de kranten. Mauricio, deze helemaal speciaal voor jou. En voor alle luisteraars van Radio Nova. En jullie zijn met heel velen. Goedemorgen allemaal.

0: is een walsje en Gerda.
1: Ja.
0: Ik kan dat niet.
1: Dat hebben ze mij geleerd toen ik een jaar of 6 was.
0: Oké. Okay. Een walsje.
1: Altijd mijn lieveling.
0: Inderdaad. Dit was de Henny Wijmans en zijn band The New Four. Inderdaad, meisje. Ik ben een zeeman. Muziek dat uiteraard allemaal kan hier bij Radio Nova. Gerda, ik heb zo meteen nog wat nieuws over de plankaarts. Maar eerst gaan wij nog een verzoekplaat draaien.
1: Ja, ik heb hier een vertederend berichtje gekregen van een fiere oma en opa.
0: Okay.
1: En dat is namelijk van Edi uit Gaverland. En zij schrijft: Goedemorgen toppers. Wij zijn de trotse oma en opa geworden van onze lieve kleindochter Jotti. Voor haar en haar mama Jowendi vragen we graag Isn't She Lovely van Stevie Wonder aan.
0: Mm-hmm.
1: Zo'n klein meisje, zoveel liefde, onze wereld is een stuk mooier geworden.
0: Voilà.
1: Dus van ons, van het ganse team, hartelijk gefeliciteerd. Als oma, opa, maar ook voor de vier ouders en voor de kleintje.
0: Inderdaad. En we gaan dat draaien hier op de radio.

0: Ja, ja, we draaien die speciaal helemaal voor Edi en
1: Haverland.
0: Uit Haverland, deze prachtige plaat. Van harte proficiat namens ons. Dat was Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Gerda, het is gebeurd. Hetgeen waar we het van de week hebben over gehad, is dan ook gebeurd. Er zijn van de week redelijk wat demonstraties geweest in Brussel met redelijk wat rellen en dergelijke. En het is gebeurd. Men hebben de minderjarige verdachten hebben ze vrijgelaten wegens plaatsgebrek in de instellingen.
1: Morgen zijn ze er terug dan.
0: Zo staat het hier te lezen in de ochtendkranten van zondagmorgen. Ja, wat gaan we nu doen? Ja, we zijn toe aan een heel klein stukje reclame. En daarna heb ik wat nieuws voor jullie, Gerda. En dat allemaal over de plankaarts. Het komt er zo meteen allemaal aan.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova. Oh.
4: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Ja, het gaat lekker hier op de zondagmorgen bij Radio Nova. Fijne muziek, Jeroen van Zijlst. Een van zijn allernieuwste platen. Ik ga niet van roosje naar roosje. Verzoekplaten, ze zijn nog altijd welkom. We hebben er nog een paar, maar er kunnen er nog een hele berg bij. Tot en met 12 uur. 0469 1883 60. Jullie kunnen een bericht plaatsen via onze website op onze Facebookpagina. En jullie kunnen ook een bericht sturen via onze website. En via de Radio Nova app, zo moest het zijn.
1: Goed gedaan, Ruud.
0: Ja, 0469 1883 60. Die plankaarts die houden we voor zometeen, want eerst moeten we nog een verzoekplaat draaien voor een van onze vele luisteraars.
1: Ja, en dat is voor Patrick van Liedekerke. En hij zegt, Eldo, Ruud en Gerda, als er nog tijd over is, mag ik nog een nummer aanvragen?
0: Tuurlijk.
1: Deze keer eentje van Henry Spider. Ik wil nog eenmaal met je dansen. Dit voor hemzelf en zijn familie. Misschien luistert hij wel. MUZIEK

0: aangevraagd door Patrick van Liedegergen. Hè? Ja. Deze Henry Spider en ik wil nog één keer met je dansen, Gerda. Het doet me toch wel even denken, als ik die Henry Spider draai op de radio, kun je je nog herinneren? We hebben ooit eens een familieetentje gehad. Ja, ik zie jou al lachen. Ik ga dat toch even vertellen. Ik vond het wel een grappige anekdote eigenlijk. We zaten gezellig met de familie bij elkaar. Het was ergens in Herren, geloof ik, dat wij aan het eten waren. En het zaaltje ernaast was Henry Spider aan het optreden.
1: Ja.
0: En vertel eens, wat hebben wij toen gedaan? Hè?
1: En Gerda is met haar nicht even gaan piepen.
0: Ja.
1: De mensen deden teken. En we deden de polonaise samen
0: ja,
1: met de
0: inderdaad.
1: Mensen van de
0: andere zaal. We zaten gewoon eigenlijk heel intiem met de familie te eten. Een gezellige avond eten, heel de avond lang. En het zaaltje daarnaast, daar ging het nogal flink tekeer. En we zijn dat op een gegeven moment toch met z'n allen de polonaise de zaal ingegaan. Terwijl dat Harry Spider daar aan het optreden was. En dat bracht een, ja, het draaien van dit nummer bracht mij deze herinnering naar boven. Plezante dingen dat er toch allemaal weer gebeuren in het leven.
1: Ja.
0: Gerda, ken jij dit nummer nog? Even luisteren hoor. Ken je ze nog? Het liedje. De plankaart.
1: We zijn goed bezig.
0: Inderdaad, wij zijn goed bezig. Wacht hoor.
2: Wij zijn goed bezig. Wat zeggen ze van niet?
0: Inderdaad, wij zijn goed bezig. Wel, Gerda, ze staan deze morgen in de kranten, de plankaarts. Want Francisco Plankaart is al heel lang bezig om dit nummer een keertje opnieuw op te nemen. En ze zijn daarmee bezig. Ze gaan dat doen. Ze gaan die Wij zijn goed bezig nog een keer helemaal opnieuw uitbrengen.
1: Maar ze blijven dan, bezig.
0: Die blijven bezig. Wel, zal ik het nummer misschien dan toch maar een keer draaien?
1: Ah ja, draai
0: het. Gaan we dat doen? Oké, okay, dan gaan we dan nog een keer. De plankaarts hier op de radio. Wij zijn goed bezig. En inderdaad, in het leven bij de plankaarts, daar gaat het op dit moment ook allemaal voortreffelijk. Goedemorgen allemaal.

0: Ja, ja. We zijn goed bezig, Gerda. Ja, en het nummer is al meer dan 20 jaar oud. En dus Francesco Plankaert laat deze morgen het in de kranten weten. We zijn het aan het fine-tunen. We gaan het opnieuw opnemen, maar het krijgt wel een andere titel. Het nummer gaat heten It Is What It Is. Ah. En dat klinkt in het Engels en in het Nederlands bijna hetzelfde.
1: It's what it is.
0: Het is wat het is. Hè? En mocht het dan floppen, ja, dan is het wat het is. Ah. Dus zo laat hij weten. Dus dit nummer wordt binnenkort opnieuw opgenomen. En dan gaan we dat uiteraard ook draaien hier bij Radio Nova. Gerda, verzoekplaten.
1: Ja, wel. Molly die stuurde nog een berichtje. Gerda, mag ik nog een liedje vragen?
0: Tuurlijk.
1: Van Erik van Eigen. Vanavond schrijf ik jou een brief. En dat voor alle mensen die ik daar straks genoemd heb, zegt ze.
0: Oké, we gaan die plaat draaien. Molly, speciaal voor jou. Dankjewel om te luisteren. Dankjewel om jouw plaat aan te vragen hier op de radio.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyad in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
2: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
1: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
3: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
1: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Ja, het is een nummer dat klinkt heel Jannes-achtig, maar het komt wel in de buurt. Niet van Jannes zelf, maar de zoon van Jannes. Jan Wolters heeft zijn allereerste plaat uit. En die draaien wij sinds afgelopen week hier op de radio. Dat was dus Jan Wolters en Ik wil jou bij Radio Nova. En dat allemaal aan de start van deel 3 alweer al. Hallo weekend hier op de zondagmorgen. Vandaag alweer al 11 oktober, Gerda.
1: Ja, het gaat snel, hè.
0: Heb je de kerstversiering al gehaald?
1: Reut. Alsjeblieft, hè.
0: Het is er nog wat vroeg voor, hè. Maar er zijn al mensen die daarmee bezig zijn,
1: ja,
0: hè.
1: Ja, ja, je kunt de kerstboom zetten van in augustus ook,
0: ja,
1: hè.
0: Ja, maar veel mensen zetten die kerstboom... Ja, we hebben het er vorige week ook over gehad, hè.
1: Ja.
0: Veel mensen zetten die kerstboom al heel vroeg voor de gezellige sfeer in huis. En dat begrijp ik dan wel.
1: Maar onze sfeer is toch ook zonder kerstboom.
0: Moet ik al een kerstachtergrondje laten horen? Want dat heb ik wel, hoor.
1: Nee.
0: Nog niet. Is nog te vroeg. Deel 3, Gerda. Dat wil zeggen dat wij nog een uur lang jullie favoriete muziek kunnen draaien hier op de radio. Het enige wat jullie daarvoor moeten doen is even...
1: Een verzoekje sturen natuurlijk. En dat kan via onze Facebookpagina. Dat kan via de website www.radionova.be. Het kan via onze Radio Nova app en ook natuurlijk ook via onze telefoon 0469 18 83 60.
0: Inderdaad, dat heb jij heel goed gedaan. 0469 18 83 60, hoeft niet live, hè.

0: Ja, het is ondertussen een muzikale familie geworden, de familie Bauer. Want ook de zoon zit volop in de muziek. Frans Bauer, binnenkort gaat hij weer in Nederland richting Ahoy en dergelijke. Om daar weer heel wat concerten te geven. En we draaien hem nog een keertje hier op de radio. Dat waren Zeven Rozen, Zeven Jaren, Frans Bauer.
1: Ja, en ik kreeg nog een berichtje binnen.
0: Ja.
1: Van een zekere Joni van Opstal.
0: Joni van Opstal, ja. Dochter Lief heeft een bericht achtergelaten. Ja. En dat vinden wij heel plezant. En ja. Vertel eens, Gerda.
1: Ze zijn aan het kijken en ze vraagt de plaat aan van...
0: Een plaat van Jan Smit.
1: Jan Smit, ja.
0: En ik mocht zelf kiezen. Ja, ik heb er heel veel van Jan Smit.
1: En we wensen Joni dus nog een goede zwangerschap toe.
0: Ja.
1: Want er is er nog een kleintje opkomst.
0: Er is een kindje opkomst, dus ik word...
1: een keertje opa.
0: Ja, ik word voor de zoveelste keer opa, dus dat is altijd plezant. Daar kijken we naar uit. Joni, deze plaat is speciaal voor jou en voor Samad. En voor,
1: de kleine Issam.
0: En voor de kleine Issam. En ik heb gekozen voor Leef nu het kan. En dat allemaal van Jan Smit. MUZIEK

0: Hij doet tegenwoordig van alles wat. Ja, Gerda, deze Jan Smit, hij zit in de muziek, hij zit in de huizen, hij zit in de wijn. Dat doet hij ook allemaal.
1: Hij doet de radio.
0: Hij doet de radio, ja, ja. Hij, doet,
1: hij zingt.
0: Hij, ja, inderdaad. Dus hij is nog altijd lekker bezig. Maar hij moet het wel een beetje rustig aanhouden dat hij niet in overdrive gaat natuurlijk. Jan Smit draaiden we helemaal speciaal voor Joni, voor Samat en voor de kleine Isam. En voor de kleine die onderweg is, hè?
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: leuke vooruitzichten. Jan Smit hier bij Radio Nova. Gerda, jij wil het nog heel even over de country en western boeg gooien. Vertel eens. Hè.
1: Wel ja, ik was achter een mooi plaatje aan het zoeken en ik heb het gevonden.
0: Ja, je moet even babbelen, want ik moet het nummer nog wat harder zetten voordat we het op de radio kunnen doen. Dus,
1: ik moet babbelen.
0: Ja, maar het is ondertussen al gebeurd. Ik kan het nu instarten. Dus we gaan eens kijken wat we gevonden hebben. We gaan eerst onze motor starten.
1: Vroom, vroom.
0: Ja. Inderdaad, en dan zijn we vertrokken en dan gaan we luisteren naar deze countryplaat van Alan Jackson. En hoe heet dat liedje, Gerard? Doe het eens, hè.

0: Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.
5: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12 uur.

0: Ja, hij heeft een creditcard van staal. De nieuwste plaat voor Gerard Joling. We zien hem graag bezig, Gerda, op de televisie.
1: Ja, van tijd een beetje vermoeiend. Wel,
0: ja, dat wel, maar dat moet je er allemaal bij pakken.
1: Het is een Hollander.
0: Ja, het is een Hollander, hè, inderdaad. Het is een creditcard van staal. Binnenkort Only Joling, deel 3, komt op de televisie. Hij gaat ook een paar hele grote concerten geven in Nederland. Daar zijn de voorbereidingen volop voor aan de gang. Het gaat allemaal gebeuren in Rotterdam. Ahoy, als ik het allemaal goed begrepen heb. Dus Gerda, even een vraag. Hebben wij nog verzoekplaten? Hebben wij nog iets van onze luisteraars?
1: Nee, momenteel zijn we...
0: Helemaal niks. Moet ik een plaat gaan kiezen, een plaat gaan zoeken. En ik zou zo direct eventjes niet... Oh ja, ik had deze ook nog klaarstaan. Onze Vlaamse artiesten, we mogen ze natuurlijk niet vergeten te draaien op de radio. Wel, wat dacht je van deze? Deze van Steve Tielens. En gaan met die banaan.
1: Allee, vooruit. Met de banaan.

Ja, de zomer is dan wel voorbij, maar hier op de radio gaat dat gewoon lekker verder via radionova.be, jouw internetradio. Via de Radio Nova app, mogelijkheden genoeg om onze muziek te beluisteren. En nog tot en met 12 uur zijn we hier. En dat allemaal met Hallo Weekend. Ja, Gerda, jij maakte mij altijd nog op een nummer. Deze. I'm too sexy. Vind je dat? Love's going to leave. White says Fred hier op de radio. Goedemorgen, heb je nog iets in gedachten? Stuur het ons nu nog vlug door. Kan allemaal via de Radio Nova app. 0469 188360. We zijn er nog voor jullie. Tot en met 12.

Ja, je kan het zo gek niet verzinnen hoor, of het wordt wel gedraaid bij Radio Nova. We draaien hier eigenlijk van alles wat. Dat was Rideset Fred en dat wel met I'm Too Sexy. We hebben nog heel even, we hebben nog een kleine 20 minuten in dit programma. Nog even een van onze grootste Vlaamse artiesten aller tijden. Dat is natuurlijk de keizer, hè. Wiltura nu op de radio met Vergeet Barbara. Goedemorgen.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.

0: Ja, we draaien dit op de radio en het zonnetje begint hier volop te schijnen. Een plaat die niet mag ontbreken, hè, Gerda?
1: Nee, en ik denk ook dat Christin Tongerlo, als de ploeg gewonnen heeft, zullen ze daar wel een dansje plaatsen.
0: Het zal weer feest zijn, hè? De welgekende van Michael, van Marco Schuitmaker en die welbekende Engelbewaarder. Deze is ook spiksplinternieuw. Een nieuwe single voor Danny Christian. Dit is Nieuwe Verhalen.

0: nieuwe. De Spiksplinter nieuwe voor Danny Christian. En dat wel met nieuwe verhalen. Hier bijna aan het einde van het programma. Nog eentje in het Holland dan. René Riva. Hij zingt over Selfie. Een nummer dat trouwens ook gezongen werd door Danny Fabri, als ik het goed heb.
1: Het

0: Ja, nog een vrolijk deuntje zo bijna aan het einde van deze aflevering. Dat was René Riva en Gerda had gelijk. Danny Fabri zong dat niet, maar dat was Michael Lanzo die ook dit nummer heeft gebracht. Zo Gerda, het zit er alweer op.
1: Ja, die uur zijn eigenlijk een beetje doorgevlogen.
0: Ja, ze zijn weer voorbij gevlogen. We willen toch ook even de luisteraars bedanken om te luisteren natuurlijk. We willen jullie ook hartelijk danken voor al diegenen die verzoekplaten hebben aangevraagd hier op de zondagmorgen. En dan is het nu aan jou, Gerda, om te vertellen wat de luisteraars deze middag gaan allemaal te horen krijgen op de radio.
1: Wel, tussen 1 en 3 is er het Land van de Groot met Patrick de Groot. En tussen 3 en 5 is er Muziekvitaminen met Patrick van Bever. En dat is vandaag zijn laatste dag, want dan is hij 2 weken in verlof.
0: Ah, meneer gaat op vakantie?
1: Ja.
0: Ah, leuke vooruitzichten. We wensen hem bij deze een fijne vakantie toe.
1: Dat zal wel zijn.
0: Dus vandaag nog 1 keer Patrick van Bever en daarna is ze even 14 dagen niet op Radio Nova. Maar ik heb hem gisteren horen vertellen dat ik daarna gewoon lekker terugkom.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Dus bedanken we voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. En Gerda vroeg nog 1 nummer aan. Die wil ik nog heel graag horen op de radio. Deze Footloose.
1: Dag allemaal.
0: Graag tot morgen. 11 uur voor Lunchje met Ruud.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen...

0: betrokken. De politie heeft 1 iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
1: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
0: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege, 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
2: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
0: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
3: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter tot 17 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.

of Simon. Deze plaat is geen rechtstreekse cover van de gelijknamige klassieker van Simon & Garfunkel, maar een eigen intieme tekst over het verwerken van intens verlies en gemis. Je hoort geniet de staatsbader op deze zondag 11 oktober. Welkom bij Radio Nova, eigenzinnige radio. Dit is Luc Steenhoff, helemaal iets anders. Is het leven niet mooi?

Deze plaat, The Dynamic Rockers en John Spencer, vormden toen een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de vroegere Nederlandse rock'n'roll. Hun verhaal laat zien hoe een groep Tilburgse jongeren uitgroeide tot een bekende naam in de jukebox en piratenmuziekcultuur. Bring back the rock'n'roll.

kan hem live aan het werk zien, 30 en 31ste deze maand met zijn nieuwe show. Hij heeft ook een live album uitgebracht, 25 jaar Jannes, die kan je uitgebreid beluisteren op Spotify. Hierop zijn al zijn grote meezingers live met de band te beluisteren. Een keer terug naar het jaar 2025 met Jan Boy, ergens.

Wanda Jackson in 1955 toerde ze toen nog met de jonge Elvis Presley. Het was Elvis die haar destijds overtuigde om de traditionele country te verruilen voor de energieke rockabilly-stijl. Ze hadden destijds ook een korte tijd een relatie. Je hoort haar hier met de Girl Don't To Have Dream To Have Fun. Terugblik naar het jaar 1978. Yvonne Elliman, Eva Kent, Have

Jonge talent Romana begon al op haar achtste intensief met te zingen. Ze deelt al jaren diverse covers op haar sociale media en YouTube-kanalen, variërend van nummers van Alicia Keys tot Adele. Je hoort haar hier met Tommy. Dit is René en Renato, Save Your Love.

Uitgebracht in 1977, Sans Plan Pour Moi was een gigantisch mondiaal succes. Het nummer groeide uit tot een tijdloze klassieker die te horen is in talloze Hollywoodfilms zoals The Wolf of Wall Street. Je hoorde hier Sans Plan Pour Moi. Dit zijn de Romeo's.

Deze plaat is geschreven en gecomponeerd door Scott, David English, Stanley Gelber en de beroemde Duitse orkestleider James Last. De tekst beschrijft een bitterzoete gevoel waarbij herinneringen aan een verloren liefde zoals wandelen in de regen en een glaasje champagne door het hoofd van de zanger blijft spoken. Lingering on 1968, een pracht van een plaat van Tom Jones. Dit is nog Kate Marshall, 1981, Only Crying.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter tot 17 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Iemand zoals jij, Susie Marel, was dit met de cover uit de jaren 80 van de R&B en disco-klassieker You Never Know Like This Before van Stacey Lettisau. Maar ook Viola Wills bracht deze Engelstalige versie uit in de jaren 80. Goedemiddag en welkom in de tweede deel hier op deze zondag bij Radio Nova.

Ze noemden haar in de tijd de koningin van de jukebox. Je hoorde hier Patti Page, hier bij Radio Nova. In de jaren 50 regeerde ze de hitlijsten met gigantische hits, onder meer de Denise Waltz, 1950, een van de best verkochte singles aller tijden, die maar liefst 30 weken op nummer 1 stond in de hitparade. Dit is Laura Lynn samen met Frans Bauer. Al duurt de nacht, tot morgen.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn aftie zijn alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

Deze plaat, een iconische en emotionele Nederlandse hit uit 1998 over een pijnlijke breuk die in 2011 ook een grote hit werd in de uitvoering van Glennis Grace. Je hoorde Volumia met Afscheid. En over Glennis Grace gesproken, we gaan even een plaat gaan draaien van haar, met haar genre. En zij heeft het over Who.

David Hasselhoff, beter bekend als Knight Rider in 1982 tot en met 1986 en vanaf 1989 tot 2000 in Baywatch, ook de man met zijn muziekcarrière meteen deze grote hit was. De bekendste nummer Looking for Freedom groette uit tot het lijflied rondom de val van de Berlijnse muur. We gaan het over David Hasselhoff. Dit is nog Jude Dolan, You're So A Good Looking Woman. When God

0: vooruit.
1: Rechts vooruit kijken naar de toekomst zonder ooit nog een stap terug te doen. Je hoorde hier Céline Hermans van een hele tijd geleden niet achteruit. Tony van Bokstel, dit is onze hele kleine meid.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.

Shaking Stevens, I Might, zijn echte grote solo doorbraak kwam pas in 1977 toen hij werd gecast voor de hoofdrol in de West End musical van Elvis. Dit was het alweer voor vandaag op deze zondag 11 oktober. Ik stel voor, sluit allemaal jullie ogen, denk aan het goede en geniet samen mee tot het einde van deze plaat van Ballade Poeg Aladdin. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter tot 17 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur. Oh.

Dat was een van onze nieuweren die wij vandaag gekozen hebben om dit programma mee van start te gaan. Welkom beste vrienden van de radio, het is net 3 uur geweest en dat betekent op zondagmiddag weer een nieuwe aflevering van Muziekvitamine hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Ik ben Patrick van Bever en ik heet u welkom op mijn beurt hier in dit programma. Ja, met een plaat van Jessica, elke dag opnieuw zijn we gestart. En deze hier, die heb ik ook ergens gaan zoeken, komt uit de jaren 80, 1981. Anita Meijer is dit. Voor de mensen die van dit soort platen houden, wel, ik heb er nog een aantal in petto voor jullie de komende 2 uur. Dit is alvast de eerste daarvan, van die heerlijke hits uit de jaren 80. Anita Meijer en They Don't Play Our Love Song Anymore. Jammer, hè? Goedemiddag iedereen.

0: toch wel een van de feestplaten bij uitstek natuurlijk. Deze hier van Kool & The Gang uit 1980 alweer. Dit was Celebrations. En net daarvoor hadden wij ook nog een heerlijke plaat van Robin Topper. En dat met de plaat Word Jij Mijn Topper? Ja, misschien wel een goede vraag. Wie weet. Zometeen na de mededelingen heb ik voor jullie Isabelle A. en Daalman. En dat met Levenslang.
1: Download nu de Radio Nova app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.
3: Met Patrick van Bever aan je zijde, de soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

Dat was Corrie Konings op de radio met Even Geen Zorgen. Een beetje alle zorgen voor morgen of opzij schuiven. En als er dan toch geen zorgen zijn, dan mag ik er nog eentje bijdragen van de jaren 80, denk ik. Dit is Robert Palmer met

Ja, mensen die regelmatig hier naar de radio luisteren, Radio Nova. Ja, eigenzinnige radio die weten dat ze elke dag hier weer een prop vol aan hits krijgen. Vlaamstalige, Nederlandstalige, afgewisseld met de gouden terugblikken. Ja, je kan het zo gek niet bedenken of je hoort het hier bij Radio Nova. Dit was er alweer eentje van niemand minder dan John Spencer uit Vlaanderen. En op dat eiland in de zon. En wij gaan iets anders draaien nu. Ja, wij gaan een van onze nieuwe platen draaien. Fleming en Mart Hoogkamer is dit. En 100%. Ja, 100%. Zeker en vast.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziekvitamine.
2: Patrick van Beveren.

Ja, een van onze veelgedraaide platen hier op de radio. Nina Butera was dit. En dat met dat goed gevoel. En omdat wij zo elke dag een goed gevoel hebben, draaien wij al die fantastische platen keer op keer weer voor jullie daar aan de andere kant van de radio. En dit is nu een terugblik uit de jaren 60. 1962 om exact te zijn. Herb en Jenny zijn dit. En dat met Suzanne.

gloednieuw is dit nummer, Colinda. En is er een andere? En wij zijn hier rond, wat het eerste gedeelte betreft. We gaan richting 4 uur. En dat doen we met deze plaat hier. Ja, een hele leuke, als je het mij vraagt. Het is er eentje van Celine Dion. Uit 1993 komt dit. You better think twice. Tot zometeen aan de andere kant van 4 uur. Want dan zijn wij er terug met deel 2 van dit programma. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jongeman aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook

0: een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen en dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dames en heren.
4: Patrick van Bever.
3: Neemt u me niet kwalijk dat ik misschien niet in mijn...

Ja, je hebt het gehoord, hè. Nooit alleen doen, altijd samen. Ja, onze opener van deel 2 vandaag hier van Muziek Vitamine was er eentje uit 1980. Connie Vink was dat, en dat met samen, lekker samen, allemaal één geheel, als het ware één grote familie. Welkom in deel 2 van Muziek Vitamine hier bij Radio Nova. En deze is ook gloednieuw. Hier is Guido van de Graaf, en dat met eigen schuld, dikke bult.

Een van de laatste die hij heeft uitgebracht. Dit was Christophe uit 2023. En kom jij terug bij mij. Ja, we hebben hier nog heel wat leuke platen. En die ga ik proberen allemaal te draaien. Want je weet het is vandaag de laatste keer dat ik op de radio ben. En dan vertrekken wij op vakantie. Ja, vannacht dan vertrek ik op vakantie naar Spanje. Het is niet verder dan dat, maar wij hebben daar altijd zoveel ambiance en veel plezier in dat hotel. En ja, we gaan er ook dit jaar weer naartoe. En het is zover. Ja, vannacht dan zijn we Remedy als het ware. Deze hier, die heb ik ook nog teruggevonden. Het is een Golden Oldie van 1974. Dit is Luc Bral en dat met Hallo, hier ben ik dan. Bij mij is het meer hallo, hier ga je dan.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.
4: Dit is het geluid van...
5: Patrick van Bever.
6: Patrick van Bever.

misschien wel als doel om ons nog een beetje voor te bereiden op onze komende vakantie. Dat was Marianne Berger met een heerlijk nummer. 2023 heeft ze dit uitgebracht. Je hoorde ze met Mykonos. En ik heb deze ook nog gevonden. Ik moet zeggen, ver zat ze niet, want ze wordt erg veel gedraaid op de radio. En ik ben er fan van. Ja, net zoals Tanja naar het schijnt van Meteor. Ja, hier is hij alweer met een duo plaatje. Een duo met Daniel Lopez. Ik hou van jou.

Ja, uw zondagmiddag die verloopt nog beter met al die leuke platen hier van Radio Nova. Je eigenzinnige radio, dat was er een van Elke Talman. En dat met voor altijd diep in mijn hart. En dit hier nu, dit is een van Jenny Lynn Fraser. Ik heb de naam eigenlijk nog nooit gehoord, maar misschien kennen wij dit nummer wel. We gaan eens luisteren met een opname van 1960. Hier is ze met Catch Me.

Ja, lekker meezingen met dit nummer hier. Céline Hermans was dat. En alles, maar dan ook alles ben jij. En daarvoor hadden we een hele leuke terugblik van 1960. En dat met Jenny Lynn Fraser en Catch Me. Een plaatje dat ik eigenlijk voor de eerste keer gehoord heb nu. Dus ja, nu dat we weten welk nummer het is, kunnen we nog wel eens meedraaien tijdens onze uitzendingen hier op Radio Nova. Ik heb nu deze voor jullie. Ja, Arnold Hofmans. En hij heeft ook een vraag. Ja, hij vraagt zich af. Het leven, leeft dat ook verder in de nacht? Ja, ik weet niet hoor. Ik ben geen nachtuil.

0: Boom, boom. Een heel opgewekt nummer hier op deze zondagmiddag. Jos van Schaak was dat met een plaat van een drietal jaar geleden. Voor ik het wist, heette dat. Zometeen na de mededelingen, dan heb ik het hier met Rosie is over haar plaat, die uitgebracht werd in 1998. Ook al een tijd. Wek me voordat je gaat.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
4: Radio Nova.
5: Eigenzinnig.
4: Anders.
6: Patrick van Bijver serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Herbert, tot zover. En ik ben er voor jou. Wij ook, voor al onze luisteraars. Elke dag opnieuw daar aan de andere kant van de radio. Als u plaatjes wil horen, een voorkeur voor het een of het ander nummer, laat het ons gewoon weten via de app of via de website van Radio Nova, je eigenzinnige radio. En daarom komt dat allemaal dik in orde. Wat mij betreft, ik ga nog een paar platen draaien voor jullie. En dan is het zover. Ja, dan is het 5 uur. En dan is het hier afgelopen, want dan ga ik verder mijn bagage klaarzetten. Ja, een valiesje vullen, zoals ze dat zeggen. Ik heb nog een doellijstje van ik vertrek en ik neem mee. En je moet het dan aanvinken of afvinken. Dus ik heb nog een beetje werk voor de boeg. Maar eerst onze laatste plaat.

de mensen ja, die het weten, die, ja, die weten dat ik destijds ben gestart op de radio. En dat rond nieuwjaar tussen de jaren 80 en 81. Wel, dit is een van de veelgedraaide platen uit de periode dat ik net op de radio begon. Het is erin uit 1982 helemaal grijs gedraaid. Dit nummer David Christie en Saddle Up Your Pony. We zijn toe aan onze laatste plaat vandaag in deze uitzending van Muziek Vitamine op jouw zondagmiddag. Ik vertrek op vakantie, dus je zal een week of twee moeten stellen zonder Patrick van Bever op de radio. Maar geen nood, ik beloof jullie ten stelligste dat ik zeker en vast zal terugkomen. En misschien nog wel met een paar plaatjes die ik leer kennen. Dus in ieder geval, ik ga ervan genieten. Jullie ook. En dat elke dag weer op de radio hier. Radio Nova, je eigenzinnige radio. En wij nemen afscheid van jullie. En dan met een nummer van Colin Meijer. Het is er een van een paar jaar geleden. Is het die blik van jou? Misschien wel. De groeten en tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Dit is Nova. Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova. Well, it's one for

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijt.

0: geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen.
0: Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. En dan sport. In het voetbal heeft Union thuis 1-1 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. Union mist zo de kans om weer mee aan de leiding te komen en staat nu vierde. Eerder vanmiddag won Charleroi met 0-1 bij Standaard en komt naast Club Brugge op de tweede plaats. De wedstrijd was wel zonder publiek na het geweld van vorig jaar. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: of ilsuut2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Ilsuut.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. En dan sport. In het voetbal heeft Union thuis 1-1 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. Union mist zo de kans om weer mee aan de leiding te komen en staat nu vierde. Eerder vanmiddag won Charleroi met 0-1 bij Standaard en komt naast Club Brugge op de tweede plaats. De wedstrijd was wel zonder publiek na het geweld van vorig jaar. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zaak.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Eigenzinnig.
1: Anders.

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zaak.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind

scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.